0: Hallo, ik ben Sven de Gent. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister mee naar Family Radio.
1: Hey, met Michael Anzo. Luister vooral ook mee met de vrolijke vrienden van Family Radio.
2: Hallo, ik ben Jan Buitens. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister mee naar Family Radio.

0: Een zomer lang met de vrolijke vrienden van Familie Radio.
1: Ik heb de zon zien zakken in de zee. Ik heb de zon zien zakken in de zee.
2: Dit is Familie Radio. De zonnigste muziek.
3: Vamos a la playa. Oh, oh, oh, oh.
2: De zon straalt uit je radio.
4: Familie Radio.
2: En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.

0: Een zomer lang met de vrolijke vrienden van Familie Radio.
1: Geen zomer zonder jou.
0: Dit is Familie Radio.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Op 11 en 12 juli is het weer tijd voor Breugelfest in Asper. Vanaf 7 uur geniet je van een heerlijke barbecue. En vanaf 9 uur barst het feest los met DJ Dirk Stoops, Greg S. en Tess. Kaarten en alle verdere informatie vind je bij drankencentrale Lycoven of op breugelfest.be. En vergeet niet, Breugel schrijf je met GH.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Hallo, ik ben Frank Galan en ik wens je een heerlijke zomer toe hier bij Familie Radio.
1: Hallo, ik ben Yves Segers. Luister naar de vrolijke vrienden van Familie Radio.
2: Hallo, ik ben Micha Mara en ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister vooral ook mee naar Familie Radio.

0: ik ben Misha Mara. Dit is Familieradio.
1: Hallo, ik ben Erik Vlanders. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister mee naar Familieradio.
2: Hallo, ik ben Fadim. En je hoort mij natuurlijk op Familieradio.

0: Hawaii. Aloha nui loa.
1: Hallo allemaal, met Willy Sommers hier. Bedankt voor het luisteren en tot snel op Familieradio.

0: ik ben Misha Mara. Dit is Familieradio.
1: Hallo, ik ben Erik Vlaanders. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister mee naar Familieradio.
2: Hallo, ik ben Fadim. En je hoort mij natuurlijk op Familieradio.

0: Hallo iedereen, ik ben Danny D'Amaro en ik presenteer iedere zondag de muziekshow op Familie Radio. Allemaal luisteren.
1: Familie Radio en de muziekshow versterken samen de muziek in Vlaanderen.
2: En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.

0: klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Vanaf 21 juni is het zover.
3: Familie Radio zomert.
4: Geen zomer zonder jou.
3: Een zomer lang met de vrolijke vrienden van Familie Radio.

0: Goeienacht. Het is 5 uur. En dit is hem. Dit is hem. Familie's
1: Prachtplaats. Sabine en Paul Bruna.
2: We zijn trots en zeer vereerd dat we de prachtplaats zijn bij Familie Radio.
3: En dat met onze nieuwe single, Het is weer zomer,

0: Hallo, ik ben Sven de Gent. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister mee naar Familie Radio.
1: Hey, met Michael Anzo. Luister vooral ook mee met de vrolijke vrienden van Familie Radio.
2: Hallo, ik ben Jan Buitens. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister mee naar Familie Radio.

0: Ken jij al de Familieradio-app? Blijf altijd en overal in verbinding met je vrolijke vrienden en download de app op je smartphone. De app is beschikbaar voor zowel iPhone of Android. Familieradio. Download hem nu.
1: En dan nu, terug naar de muziek bij Familieradio.

0: zomer lang met de vrolijke vrienden van Familie Radio.
1: Geen zomer zonder jou.
0: Dit is Familie Radio.

Cito. We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk. Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: Hallo, ik ben Ida de Nijs en ik wens jullie allemaal een zonnige zomer vol vrolijke muziek.
1: Hallo, ik ben Yves Segers en je luistert naar Familieradio.
2: Hallo, ik ben Dave Calbo. Ik wens alvast een zonnige zomer toe vol vrolijke muziek. En dat kan alleen maar natuurlijk op Familieradio.

Ja, de temperaturen in de ochtend rond 20 graden. Dat is toch al iets koeler dan de vorige dagen. Daarna zonnig met 26 tot 27 graden. De dagen nadien afwisselend zon, wolken, maar kans op een bui blijft bestaan. Het ziet er naar uit dat de hele volgende week normale temperaturen zich aandienen. 25 tot 26 graden dus.

0: Dit is Familie Radio.
1: Een zomer lang met de vrolijke vrienden van Familie Radio.
0: Zonnigste muziek. De zon straalt uit je radio. En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.

0: Goedemorgen, het is 7 uur.
1: Er is een schimmelinfectie ontdekt in het AZ Sint-Jan in Brugge. Daar zijn 4 mensen besmet geraakt met Candida auris. Dat is een schimmel die over de hele wereld in opmars is, maar die nu dus opduikt, uitgerekend in een ziekenhuis. Nu, de schimmelinfectie kan dodelijk zijn, maar voor gezonde mensen is die ongevaarlijk. Voor mensen met een zwakke gezondheid kan die schimmelinfectie rare gevolgen hebben, maar voorlopig dus niet panikeren. In het Jubelpark in Brussel is een gigantisch Amerikaans feest geweest ter ere van de 250ste verjaardag van de VS. Op de gastenlijst stonden 9000 mensen, kostte plaatje 5 miljoen euro. Geld dat ambassadeur Bill White is gaan ronselen bij Belgische bedrijven. Uit economische belangen om goed zaken te kunnen doen met de VS hebben heel wat bedrijven gedoneerd. De dodentol na 2 verwoestende aardbevingen in Venezuela is opnieuw opgelopen. De officiële balans staat op 1450 doden. Meer dan 50.000 anderen zijn nog vermist. In de Duitse stad Bochum is een bruiloftsstoet ontaard in een botspartij met 7 wagens, dat meldt de politie. 7 auto's die onderweg waren naar een feest knalden op elkaar. 3 mensen raakten licht gewond, maar de materiële schade is groot. In totaal zo'n 250.000 euro. En Israël blijft maar doorgaan. Die heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op Libanon, meldt het Libanese persagentschap NNA. En dat amper 2 dagen nadat de 2 landen een intentieakkoord hadden om de wapens neer te leggen. Israël heeft het alweer eens gemunt op de pro-Iraanse terreurgroep Hezbollah. Bij die aanvallen zou 1 Israëlische soldaat om het leven zijn gekomen. Ja, de temperaturen in de ochtend rond 20 graden. Dat is toch al iets koeler dan de vorige dagen. Daarna zonnig met 26 tot 27 graden. De dagen nadien afwisselend zon, wolken, maar de kans op een bui blijft bestaan. Het ziet er naar uit dat de hele volgende week normale temperaturen zich aandienen. 25 tot 26 graden dus.

Goedemorgen, het is 7 uur geweest en we haalden meteen herinneringen naar boven met Wim Soetaar op deze eerste van een spiksplinter nieuwe week. Het wordt een heel speciale week. De laatste dagen van het reguliere schooljaar zijn aangebroken. We zijn helemaal klaar om samen de zomervakantie in te duiken. Ik ben Piet, ik pak je mee naar 10 uur deze voormiddag.

0: Goedemorgen, de zomervakantie klopt aan de deur en we zijn helemaal klaar om 2 maanden heel veel plezier te maken hier op de radio. We komen met de radio ook naar buiten, daar is al heel veel over verteld. Je kan alles eens gaan nalezen door bijvoorbeeld naar onze Facebookpagina te surfen. Familie Radio Zomert, elke vrijdag van de komende maand zullen we naar buiten komen met een pak Vlaamse artiesten. Meer details over wie precies wanneer zal komen, wel die kan je zoals gezegd zelf gaan bekijken op onze Facebookpagina. Of blijf nu al zeker even in de buurt.
1: De zon staat hoog, ik leef en lach zo graag. Alles voelt zo licht, ik laat mijn zorgen los vandaag.

maandagochtend, maar niet zomaar een maandag. Het is de laatste maandag voor we aan de grote zomervakantie zullen beginnen. Het warme weer van de voorbije dagen, zeg maar gerust van de voorbije twee weken, dat zouden we even kwijt zijn. Hoe het precies allemaal zit, wat de weersverwachting brengt voor de komende uren en vooral voor de komende dagen, dat gaan we zo meteen even bekijken hier in de Wekkerradio op maandagochtend.

0: Familieradio komt opnieuw naar je toe met Familieradio Zomert. Op 10, 17, 24 en 31 juli en 7 en 14 augustus. Live vanuit de Kippen in Merkem. Gezellige radio, warme sfeer en alle vrolijke vrienden van Familieradio. Kom erbij en woon de opnames bij tussen 14 en 18 uur. Samen met Paul Bruna. Reserveer nu via 051 54 40 48. Dat is 051 54 40 48. Vier de zomer op vrijdag met Familieradio Zomert vanuit de Kippen in Merkem. Of luister op zondag naar de uitzending bij Familieradio.
1: Ontdek via de app van Summit een onuitputtelijke bron van Vlaamse en Nederlandstalige podcasts en audiocontent.
2: Een wereld van verhalen.
1: Gratis en onbeperkt. Luister podcasts zoals je het nooit eerder deed via Augmented Audio. En ontdek de verhalen bij jou in de buurt.
2: Summit.
1: Ontdek de duizenden verhalen in onze catalogus via Steve, jouw persoonlijke assistent. Download Summit vandaag nog gratis voor Apple of Android en begin met onbeperkt luisteren.
2: Summit. Een wereld van verhalen.
0: En dan nu, terug naar de muziek. Bij Familieradio.

leven is. Wat dat er zelf van maakt. Laat alles vallen en kom mee. De bodem is gekraakt. 1, 2, 3,

0: Rock.
1: Sam Goris verloor afgelopen zaterdag zijn plaats in Peter Naessens Vlaamse 40. Maar dat betekent natuurlijk niet dat we hem niet gaan meepakken, want het is de zomerhit of een van de zomerhits van 2026. Warm weer buiten en de juiste muziek hier op de radio. 's Ochtends in de Wekkerradio. Ook met Gary Hager.
2: Zo

Goedemorgen. We krijgen vandaag opnieuw een zonnige dag. Al is een geïsoleerde bui zeker niet uitgesloten. In de meeste streken in Vlaanderen blijft het echter droog. Temperatuur die daalt naar 27 graden. En dat is toch een dik 10 graden verschil met wat we vorige week hebben meegemaakt. Voor de rest alles onder controle. We krijgen echt mooi zomerweer. Zodat jij kan genieten van misschien wel je vrije tijd.

0: Een herkenbaar tafereel voor vele Vlamingen. Ook op een maandagochtend, deze keer bezongen door Rudy Karel. En samen een straatje om op deze maandagochtend. Blij dat je weer luistert naar Familie Radio. Dit is de Wekradio. Jij en ik, wij zijn nog samen tot 10 uur deze voormiddag.
1: De zomer die klinkt zoveel beter met Familie Radio.
2: Hallo, mijn naam is Danny Fabri. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. En luister mee naar Familie Radio.
3: Hallo, ik ben Ida de Nijs. Luister je mee naar Familie Radio?
4: Hey, ik ben Abdou. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. En luister mee naar Familie Radio.

0: 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DNV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
1: Voor al uw ruwbouwwerken, van afbraak tot en met volledige afwerking, met als specialisatie het plaatsen van putrels. Contacteer renovatiewerken Quintijn. Quintijn is flexibel, professioneel en maakt duidelijke en correcte afspraken. Contacteer ons voor een vrijblijvende offerte via renovatiewerkenquintijn.be of bel 0494 16 27 00.
2: VLB Cars, al meer dan 50 jaar uw specialist in onderhoud en herstellingen van alle merken. Ook voor verkoop en onderhoud van auto's zonder rijbewijs, zoals Ligier en Microcar, of voor het huren van een bestelwagen, kan u bij ons terecht. Kom langs aan de Zuidlaan 336 in Wetteren of surf naar vlbcars.be. VLB Cars, uw betrouwbare partner op de weg.
3: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus, Davert Zeelen opnieuw op zijn grond. Tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pull Party los in samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap. Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
4: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

even kwijt. Al zal het kwik vandaag ook weer stijgen tot een goede 26 graden. Dus blijf vooral goed voor jezelf en voor anderen zorgen. En genoeg hydrateren. Genoeg water drinken.

0: vader. Magisch moment op deze maandagochtend bij Familie Radio. Zo zijn we bijna bij 8 uur aangekomen. Zometeen is er deel 2 van de Wekker Radio.
1: Familie Radio zomert.
2: Bij ons ben je thuis.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: Goedemorgen, het is 8 uur.
1: In Maasmechelen is een man van 25 verdronken in de Maas, bevestigt het Limburgse parket. Volgens de eerste vaststellingen ging de man zwemmen in de Maas, maar daar liep het mis. Het parket houdt alle opties open, ook een verdacht overlijden. Het onderzoek loopt nog. Een dodelijke schimmelinfectie in het AZ Sint-Jan in Brugge. Daar zijn 4 mensen besmet geraakt met Candida auris. Dat is een schimmel die over de hele wereld in opmars is en die dus nu opduikt in uitgerekend een ziekenhuis. De schimmelinfectie, kijk daar gaan we, is voor gezonde mensen eigenlijk ongevaarlijk. Maar voor mensen met een zwakke gezondheid kan die schimmelinfectie dodelijk zijn. In het Jubelpark in Brussel is het verjaardagsfeest van Bill White gehouden naar aanleiding van de 250ste verjaardag van de VS. Volgens de ambassadeur tekenden 8.850 mensen present. Ja, spetterend vuurwerk was er. Drones, die de vlag vormden van de VS. Een uit de kluiten gewassen taart, die was er natuurlijk ook. En premier Bart De Wever, die ook het woord nam. Mark Rutte, de secretaris-generaal van de NAVO, was aanwezig. Ja, en tal van andere prominenten. Dat er daar met geld gegooid is, is ook wel duidelijk. Het hele feestje kostte 5 miljoen. Naar het WK voetbal dan. Het Zuid-Afrika van Hugo Broos is uitgeschakeld. Het verloor met 0-1 van Canada. De winnende goal werd gemaakt in toegevoegde tijd. En dat betekent dat Canada de 8e finales speelt tegen de winnaar van het duel Nederland-Marokko. Afwisselend wolken en opklaringen, minima 17 graden. Hier en daar een onweersbui, maar overwegend droog. Het blijft dus ook zonnig en 27 graden. De dagen nadien afwisselend zon, wolken en kans op een bui. En maxima steeds tussen 26 en 27 graden. Weer of geen weer, bij ons ben je thuis,
2: Familie Radio. Dit is hem.
3: Familie's Prachtplaats.
4: Sabine en Paul Bruna.
5: We zijn trots en zeer vereerd dat we de prachtplaats zijn bij Familie Radio.
6: En dat met onze nieuwe single, Het is weer zomer.

Het is zomer in Vlaanderen en dat merk je ook op de radio natuurlijk, hier bij Familie Radio. We hebben onze zomerjingles weer bovengehaald en we kiezen voor jou de speciale zomermuziek uit. Als je zelf nog muzikale wensen hebt, wel, dat is ook tijdens de zomervakantie natuurlijk geen enkel

Familie Radio zomert. En niet alleen op de radio. We komen de hele maand juli naar buiten en ik ga er straks wat meer over vertellen. Blijf dus zeker in de buurt.

Familieradio Zomert. Elke vrijdag van juli en de eerste twee vrijdagen van augustus maken we live radioopnames op domein van de kippen in Merkem. De eerste vrijdag, de 10 juli, beginnen we er al aan om 2:40 met onder andere Kevin Kestan, Nick Bernard, Michael Anzo, Maaike Vanes, Kurt Krabbe, Thomas Julian, Ruth McKenny, Amber en Dylan zullen erbij zijn, Larissa, David de Koene en Phil Kevin. De enige naam die je nog niet gehoord hebt is je eigen naam, dus ik zou er maar voor zorgen dat je er zeker minstens één opnamedag bij bent.

0: 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DNV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
1: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pooling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de full pool party los in samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pooling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoolingzeelen.be.
2: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

hier bij Familie Radio. Natuurlijk ook op maandagochtend, de laatste maandag van juni, want overmorgen beginnen we officieel aan de twee zomermaanden. Je hoorde trouwens net Ida de Nijs en Zomer zonder tijd. Ik heb nog tijd, heel veel tijd, want jij en ik, wij zijn nog samen tot 10 uur deze voormiddag.

0: Krijgen vandaag overal een vrij zonnige dag. Enkele stapelwolken zijn zeker niet uitgesloten. En een geïsoleerde bui kan misschien, vooral dan in het zuidoosten van het land, er ook wel bij zijn. Voor de rest blijft dit overal in Vlaanderen droog. Temperatuur vandaag van 21 graden aan de kust tot 27 in het binnenland.
1: Familie Radio Zomert.
2: Bij ons ben je thuis.

Julien Clerc met muziek waarvoor je heel graag je bed uitkomt. Je hoorde El Voulet con l'appel Venise op deze maandagochtend in de Wekkerradio. We zijn in eerste instantie samen onderweg naar 9 uur en dan gaan we nog een uur verder. Dus als je nog wat te vragen hebt, doe het gerust. Een plaat op aanvraag kan altijd geregeld worden, ook tijdens de grote zomervakantie. En tijdens die vakantie, ik heb het al meerdere keren gezegd, komen wij met de radio naar buiten. Familie Radio Zomert, we gaan er een echt feest van maken. En we hopen natuurlijk dat jij er minstens één keer zal bij zijn. Ik vertel er in de loop van de show nog veel meer over.

0: Een dak dat lekt of plannen voor renovatie? Kies voor zekerheid met dakwerken van den Berg van Ramsbeek. Platte of hellende daken, koper, zink, isolatie, Velux en timmerwerken. Wij doen het allemaal. Snel, vakkundig en met meer dan 30 jaar ervaring. Dakwerken van den Berg van Ramsbeek. Betrouwbaar, betaalbaar en professioneel. Bel 0476 96 30 47 of surf naar dakwerkenvdb.be.
1: The House, Gold and Silver. Verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs. Met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij The House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. The House, Gold and Silver. Met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
2: Ontdek via de app van Summit een onuitputtelijke bron van Vlaamse en Nederlandstalige podcasts en audiocontent.
3: Een wereld van verhalen.
2: Gratis en onbeperkt. Luister podcasts zoals je het nooit eerder deed via Augmented Audio en ontdek de verhalen bij jou in de buurt.
3: Summit.
2: Ontdek de duizenden verhalen in onze catalogus via Steve, jouw persoonlijke assistent. Download Summit vandaag nog gratis voor Apple of Android en begin met onbeperkt luisteren.
3: Summit. Een wereld van verhalen.
4: Vloeren de Bok. Meer dan 50 jaar een vaste waarde in Zeelen en omstreken. Betrouwbaar, betaalbaar, een uitgebreide showroom en persoonlijke begeleiding. Vloeren de Bok. Officiële dealer van Quickstep en Tiles.
5: Steeds promotieaanbiedingen op voorraad.
4: Vloeren, laminaat, vinyl, parket. Wij helpen je vinden wat je zoekt. Vloeren de Bok. Gentse Steenweg 156 Zeelen. Of via debokvloeren.be. Vloeren de Bok.
6: VLB Cars, al meer dan 50 jaar uw specialist in onderhoud en herstellingen van alle merken. Ook voor verkoop en onderhoud van auto's zonder rijbewijs, zoals Ligier en Microcar, of voor het huren van een bestelwagen, kan u bij ons terecht. Kom langs aan de Zuidlaan 336 in Wetteren of surf naar vlbcars.be. VLB Cars, uw betrouwbare partner op de weg.
7: En dan nu, terug naar de muziek. Bij Familieradio.

7 uur vanochtend zijn we samen aan deze nieuwe dag begonnen. Het is maandag 29 juni. En ondertussen ben je hopelijk dan toch al in het juiste maandagochtendritme geraakt. Daarna nog Freddie James met Get Up and Boogie. Maar omdat het vandaag toch weer een warme dag zal worden, gaan we het niet te fel doen. Niet te hard uithangen. Dus wat rustiger nu met Tavares.

0: Hey, ik ben Yves Segers en ik wens jou een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister mee naar Familie Radio.
1: Hier Axana van Bommeke op Familie Radio.
2: Hallo, ik ben Gineve. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister vooral mee naar Familie Radio.
3: De zon.

0: maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

0: Goedemorgen, het is 9 uur.
1: Familie Radio Zomert.
0: Bij ons ben je thuis.

Michael Lanzo zal erbij zijn op de eerste opnamedag van Familie Radio Zomer. Want we komen naar buiten op 10, 17, 24 en 31 juli. En op vrijdag 7 en 14 augustus. Dan maken we live radioopnames op domein van de Kippen in Merkem. We brengen natuurlijk die hele periode heel wat Vlaamse artiesten mee. En die eerste opnamedag, zoals gezegd, zit Michael Lanzo er ook al bij. Onder andere Phil Kevin komt nog langs, Amber en Dylan, Larissa en nog een pak andere Vlaamse artiesten. Wil je er meer over weten, dan moet je natuurlijk in de buurt van de radio blijven. En als je echt niet kan wachten, wel surf dan nu even naar onze Facebookpagina. Klik daardoor op Familie Radio Zomert en er zal een hele openbaring aan je geopenbaard worden. Of hoe zeg je zoiets? Ja, de warmte, weet je wel. Een hele prettige maandagochtend. Ik ben Piet, ik neem je heel graag mee naar...

0: Goedemorgen, klaar om aan de nieuwe dag te beginnen samen met Familie Radio. Elke dag van de week van 7 tot 10 is dit de Wekker Radio. Ik ben Piet en ook tijdens de twee zomermaanden zullen wij elke ochtend samen zijn. Het zal een warme dag worden vandaag, maar niet meer zo warm als de voorbije dagen. De temperatuur is wat gezakt, al gaan we vandaag toch nog maxima halen van om en bij de 26 graden. Maar weet je wat? Straks is Jeroen er met een uitgebreid weerbericht voor de komende dagen.
1: Familie Radio.

0: koffie aan de ontbijttafel en een frisse pint op de radio. Moet kunnen omdat het zomer is op de radio. Zomer hier bij Familie Radio. En dat betekent dat we deze zomer ook buiten zullen komen met Familie Radio Zomert. Ik kan er niet over zwijgen, maar het gaat iets fantastisch worden. Familie
1: Radio. Het zwingt als geen ander.

0: heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
1: Dankzij de hulp van Jasmin, van Ferm Huishoudhulp, kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
2: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
3: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
4: The House Gold & Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud- en zilverstaven aan de beste prijs met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij The House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. The House Gold & Silver met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
5: Familieradio komt opnieuw naar je toe met Familieradio Zomert. Op 10, 17, 24 en 31 juli en 7 en 14 augustus. Live vanuit de Kippen in Merken. Gezellige radio, warme sfeer en alle vrolijke vrienden van Familieradio. Kom erbij en woon de opnames bij tussen 14 en 18 uur. Samen met Paul Bruna. Reserveer nu via 051 54 40 48. Dat is 051 54. 50-40-48. Vier de zomer op vrijdag met Familieradio Zomert vanuit de Kippen in Merken. Of luister op zondag naar de uitzending bij Familieradio.
6: Bij SVG Service ben je aan het juiste adres voor al jouw verwarmingsbehoeften. Van installatie van nieuwe ketels tot onderhoud en herstellingen van bestaande ketels. Wij regelen het voor jou. En dat voor slechts €130. Of je nu een particulier bent of een bedrijf hebt, wij bieden een professionele service die aan al jouw verwachtingen voldoet. En dat is niet alles. Bij SVG Service vind je ook waterverzachters en warmtepompen. SVG Service, jouw betrouwbare partner in verwarming en duurzame oplossingen. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie. Bezoek onze website op svgservice.be of bel ons op 0472 040506. SVG Service, jouw verwarmingsexpert met oog voor detail.
7: VLB Cars, al meer dan 50 jaar uw specialist in onderhoud en herstellingen van alle merken. Ook voor verkoop en onderhoud van auto's zonder rijbewijs, zoals Ligier en Microcar, of voor het huren van een bestelwagen, kan u bij ons terecht. Kom langs aan de Zuidlaan 336 in Wetteren of surf naar vlbcars.be. VLB Cars, uw betrouwbare partner op de weg.
5: En dan nu, terug naar de muziek. Bij Familieradio.

0: is een grote kans dat je Corina deze zomer wel op een of ander podium live van het werk zal kunnen zien. En wie weet komt ze wel mee naar Familie Radio Zomert in Merkem. We zijn daar te gast op 10, 17, 24 en 31 juli. En op 7 en 14 augustus telkens tussen 2 en 6 in de namiddag. Wil je reserveren voor VIP-plaatsen? Wel, dat kan. Dan kan je voorafgaandelijk nog lekker eten. Maar dan moet je wel telefonisch doen. En hoe dat precies allemaal zit? Wel, surf nu meteen naar onze Facebookpagina. Dus de Facebookpagina van Familie Radio. Klik daardoor op Familie Radio Zomert. En dan kan je meteen... doen wat nodig is.
1: Verbind.

krijgen we een mix van zon- en wolkenvelden, maar het blijft overal droog. De temperaturen die liggen tussen de 23 en 27 graden, met aan de kust rond 20 à 21 graden. De wind die waait zwak tot matig uit westelijke richtingen. Vanavond en vannacht wordt het dan helder tot licht bewolkt en later schuift hogere bewolking binnen. De minima die dalen naar 13 tot 17 graden. Morgen dinsdag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft meestal droog, al kan een lokaal buitje ontstaan. Maxima krijgen we rond 22 graden aan zee en 25 graden in het binnenland en tot 28 graden in het uiterste zuiden.

Dag beginnen elke dag van de week, ook tijdens de vakantieweken tussen 7 en 10 hier bij Familie Radio. Dit is de Wijkradio, we zijn nog samen tot 10 uur en dit is vrolijke zomermuziek. Ja, je mag gerust de radio wat luider zetten, want dit zijn de top-ops.

0: Nieuwe look nodig? Dat begint bij je haar en eindigt met je outfit. Bij Intercoiffure Boutique Christophe Martin in Laarne zit je goed. Kapsalon voor dames en heren, steeds op afspraak met Kevin Murphy Natural Hair Care. En in de boutique ontdek je dames- en herenmode met accessoires, handtassen en fantasiejuwelen van Pavie. Met merken zoals Blue Ivy, Pastoras en Desigual. Bel voor je afspraak 09-369-1626. De boutique is vrij toegankelijk. Intercoiffure Boutique Christophe Martin. Groenstraat 12 in Laarne. Volg ons ook op Facebook en Instagram.
1: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus. Davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten. Tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap. Met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de full pool party los. In samenwerking met Kalië Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur. Met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
2: Vloeren de Bok. Meer dan 50 jaar een vaste waarde in Zeelen en omstreken. Betrouwbaar, betaalbaar, een uitgebreide showroom en persoonlijke begeleiding. Vloeren de Bok. Officiële dealer van Quickstep en Tiles.
3: Steeds promotieaanbiedingen op voorraad.
2: Vloeren, laminaat, vinyl, parket. Wij helpen je vinden wat je zoekt. Vloeren de Bok. Gentse Steenweg 156 Zeelen. Of via debokvloeren.be. Vloeren de Bok.
4: Ontdek via de app van Summit een onuitputtelijke bron van Vlaamse en Nederlandstalige podcasts en audiocontent.
5: Een wereld van verhalen.
4: Gratis en onbeperkt. Luister podcasts zoals je het nooit eerder deed via Augmented Audio en ontdek de verhalen bij jou in de buurt.
5: Summit.
4: Ontdek de duizenden verhalen in onze catalogus via Steve, jouw persoonlijke assistent. Download Summit vandaag nog gratis voor Apple of Android en begin met onbeperkt luisteren.
5: Summit. Een wereld van verhalen.
6: En dan nu, terug naar de muziek. Bij Familieradio.

Goedemorgen, wij hier bij Familie Radio zorgen voor de muziek waarmee jij de dag door kan. Ook Jimmy James en The Vagabonds en I'll Go Where the Music Takes Me. Het is zo goed als 10 uur geworden. Dat betekent, beste vrienden, dat het al afgelopen is voor ons tweeën. Maar blijf zeker in de buurt. Wij zien elkaar weer morgen vanaf 7 uur.

er iets moois, iets onverwachts. Want ik voel me aangetrokken tot je. En dan ineens voel ik iets vreemds van binnen. En ik weet dat ik me eraan moet overgeven.

was eeuwig jij mijn ridder op het witte paard. Trouw tot in de dood, het was me zoveel waard. Ik weet zelf niet of je leeft, je hebt niet opgebeld. Het zullen weer

0: ik ben Misha Mara. Dit is Familieradio.
1: Hallo, ik ben Erik Vlanders. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister mee naar Familieradio.
2: Hallo, ik ben Fadim. En je hoort mij natuurlijk op Familieradio.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instant betaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Bij De Papaver in Zeelen ontdek je een wereld van edelstenen, kristallen, mineralen, wierook, olie en decoratie. Je vindt er een bijzonder ruime keuze, maar vooral iemand die met hart en ziel met je meekijkt. Samen zoeken jullie naar de stenen en de energie die echt bij jou passen. Met persoonlijke raad en oprechte aandacht. Bezoek De Papaver, Dendermondebaan 169 in Zeelen. En volg alle creaties en nieuwigheden via De Papaver Zeelen op Facebook.
3: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten. Tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap. Met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pool Party los. In samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur. Met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
2: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

Ja, de temperaturen in de ochtend rond 20 graden. Dat is toch al iets koeler dan de vorige dagen. Daarna zonnig met 26 tot 27 graden. De dagen nadien afwisselend zon, wolken, maar kans op een bui blijft bestaan. Het ziet er naar uit dat de hele volgende week normale temperaturen zich aandienen. 25 tot 26 graden dus.

0: De nieuwe Lekkerbek, al 10 jaar een begrip in Wingen en Ruiseleden. Kom gezellig genieten in onze tea room van een heerlijke pannenkoek, wafel of ijskoep. Liever iets hartigs? Ons restaurant biedt een uitgebreid menu met smaakvolle gerechten. Meer info, reservatie en openingsuren vind je op denieuwelekkerbek.be. De nieuwe Lekkerbek, Tiletumstraat 29, Wingen en Ruiseleden.
1: Lekker eten en genieten is onze grootste troef. Iedereen heeft trek in de nieuwe Lekkerbek.
2: ABM Bouwmaterialen. Jouw partner van A tot Z. Van ruwbouwmaterialen tot airco. Altijd aan scherpe prijzen. Voor particulieren en zelfstandigen. Met herstel- en plaatsingsdienst. Je vindt ABM Bouwmaterialen aan de Frans de Mildree 5 in Ledenberg. Vlot bereikbaar via de IJzerweglaan. Op de vroegere locatie van natuursteenbedrijf Van Dalen. ABM Bouwmaterialen. Bouw met ons advies.
3: Nieuwe look nodig? Dat begint bij je haar en eindigt met je outfit. Bij Intercoiffeur Boutique Christophe Martin in Laarne zit je goed. Kapsalon voor dames en heren, steeds op afspraak met Kevin Murphy Natural Hair Care. En in de boutique ontdek je dames- en herenmode met accessoires, handtassen en fantasiejuwelen van Pavi. Met merken zoals Blue Ivy, Pastoras en Desigual. Bel voor je afspraak 09-369-1626. De boutique is vrij toegankelijk. Intercoiffeur Boutique Christophe Martin. Groenstraat 12 in Laarne. Volg ons ook op Facebook en Instagram.
4: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: Hallo iedereen, ik ben Danny D'Amaro en ik presenteer iedere zondag de muziekshow op Familie Radio. Allemaal luisteren.
1: Familie Radio en de muziekshow versterken samen de muziek in Vlaanderen.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Op 11 en 12 juli is het weer tijd voor Breugelfest in Asper. Vanaf 7 uur geniet je van een heerlijke barbecue. En vanaf 9 uur barst het feest los met DJ Dirk Stoops, Greg S. en Tess. Kaarten en alle verdere informatie vind je bij drankencentrale Lycoven of op breugelfest.be. En vergeet niet, Breugel schrijf je met GH.

0: Goedemorgen, het is 11 uur. Dit is hem. Dit is hem. Familie's
1: Prachtpraat. Sabine en Paul Bruna.
2: We zijn trots en zeer vereerd dat we de prachtplaats zijn bij Familie Radio.
3: En dat met onze nieuwe single, Het is weer zomer. Familie.

0: Dit is Familie Radio.
1: Een zomerlang met de vrolijke vrienden van Familie Radio.
0: De zonnigste muziek. De zon straalt uit.

0: je woning of tuin een unieke uitstraling met Bommels Antiekhuis in Waasmünster. Voor inkoop en verkoop van antiek en brokanten, maar ook voor bloemen, planten, bomen, struiken en sfeervolle huis- en tuindecoratie. Ideaal voor wie houdt van sfeer, karakter en originele vondsten. Bommels Antiekhuis is open van dinsdag tot vrijdag van 10 tot 18 uur. Zaterdag, zondag en feestdagen van 9 tot 17 uur. Op maandag gesloten. Kom langs in de Vlaszakstraat 19 in Waasmünster of shop online via bommelsantiekhuis.be.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
2: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
3: 16 jaar. En toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DNV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
4: Vloeren de Bok. Meer dan 50 jaar een vaste waarde in Zeelen en omstreken. Betrouwbaar, betaalbaar, een uitgebreide showroom en persoonlijke begeleiding. Vloeren de Bok. Officiële dealer van Quickstep en Tiles.
5: Steeds promotieaanbiedingen op voorraad.
4: Vloeren, laminaat, vinyl, parket. Wij helpen je vinden wat je zoekt. Vloeren de Bok. Gentse Steenweg 156 Zeelen. Of via debokvloeren.be. Vloeren de Bok.
6: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: Zin in een vlugje Italië in een warm en gezellig kader? Bij Ristorante Brunello in Berlare geniet je samen met vrienden of romantisch met je partner van de echte Italiaanse keuken. Ontdek onze wekelijks vernieuwde menukaart en proef ook onze authentieke Italiaanse pizza's ter plaatse om af te halen of te laten leveren. Ristorante Brunello, dorp 86 in Berlare, recht tegenover het cultureel centrum. Reserveer of bestel via 0474-172-372.
1: ABN Bouwmaterialen. Jouw partner van A tot Z. Van ruwbouwmaterialen tot airco. Altijd aan scherpe prijzen. Voor particulieren en zelfstandigen. Met herstel- en plaatsingsdienst. Je vindt ABN Bouwmaterialen aan de Frans de Mildree 5 in Ledenberg. Vlot bereikbaar via de IJzerweglaan. Op de vroegere locatie van natuursteenbedrijf Van Dalen. ABN Bouwmaterialen. Bouw met ons advies.
0: Bij De Papaver in Zeelen ontdek je een wereld van edelstenen, kristallen, mineralen, wierook, olie en decoratie. Je vindt er een bijzonder ruime keuze, maar vooral iemand die met hart en ziel met je meekijkt. Samen zoeken jullie naar de stenen en de energie die echt bij jou passen, met persoonlijke raad en oprechte aandacht. Bezoek De Papaver, Dendermondebaan 169 in Zeelen en volg alle creaties en nieuwigheden via De Papaver Zeelen op Facebook.
2: Lekker eten en genieten is onze grootste troef. Iedereen heeft trek in de nieuwe Lekkerbek.
3: De nieuwe Lekkerbek, al 10 jaar een begrip in Wingen en Ruiseleden. Kom gezellig genieten in onze tea room van een heerlijke pannenkoek, wafel of ijskoep. Liever iets hartigs? Ons restaurant biedt een uitgebreid menu met smaakvolle gerechten. Meer info, reservatie en openingsuren vind je op denieuwelekkerbek.be. De nieuwe Lekkerbek, Tiletumstraat 29, Wingen en Ruiseleden.
2: Lekker eten en genieten is onze grootste troef. Iedereen heeft trek in de nieuwe Lekkerbek.
1: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck & Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pull Party los in samenwerking met Kalië Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck & Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
0: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: Een zomer lang met de vrolijke vrienden van Familie Radio.
1: Ik heb de zon zien zakken in de zee. Ik heb de zon zien zakken in de zee.
2: Dit is Familie Radio.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: vrijdag. Het is 12 uur.
1: In Maasmechelen is een man van 25 verdronken in de Maas, bevestigt het Limburgse parket. Volgens de eerste vaststellingen ging de man zwemmen in de Maas, maar daar liep het mis. Het parket houdt alle opties open, ook een verdacht overlijden. Het onderzoek loopt nog. Een dodelijke schimmelinfectie in het AZ Sint-Jan in Brugge. Daar zijn 4 mensen besmet geraakt met Candida auris. Dat is een schimmel die over de hele wereld in opmars is en die dus nu opduikt in uitgerekend een ziekenhuis. De schimmelinfectie, kijk daar gaan we, is voor gezonde mensen eigenlijk ongevaarlijk. Maar voor mensen met een zwakke gezondheid kan die schimmelinfectie dodelijk zijn. In het Jubelpark in Brussel is het verjaardagsfeest van Bill White gehouden naar aanleiding van de 250ste verjaardag van de VS. Volgens de ambassadeur tekenden 8.850 mensen present. Ja, spetterend vuurwerk was er. Drones die de vlag vormden van de VS. Een uit de kluiten gewassen taart, die was er natuurlijk ook. En premier Bart De Wever, die ook het woord nam. Mark Rutte, de secretaris-generaal van de NAVO, was aanwezig. Ja, en tal van andere prominenten. Dat er daar met geld gegooid is, is ook wel duidelijk. Het hele feestje kostte 5 miljoen. Naar het WK voetbal dan. Het Zuid-Afrika van Hugo Broos is uitgeschakeld. Het verloor met 0-1 van Canada. De winnende goal werd gemaakt in toegevoegde tijd. En dat betekent dat Canada de 8e finales speelt tegen de winnaar van het duel Nederland-Marokko. Afwisselend wolken en opklaringen, minima 17 graden. Hier en daar een onweersbui, maar overwegend droog. Het blijft dus ook zonnig en 27 graden. De dagen nadien afwisselend zon, wolken en kans op een bui. En maxima steeds tussen 26 en 27 graden.

Een bijzonder goedemiddag. Je hoorde David van Dijk met zijn single Ik kan het niet geloven. En de carrière van David van Dijk, die intussen 20 jaar al is, wordt op zaterdag 3 april volgend jaar in 2027 gevierd. Waarom zeg ik dat nu al? Wel omdat de tickets de deur al uitvliegen als je dus tickets wenst. En het optreden gaat door in Gent voor de 20-jarige carrière van David van Dijk. Wel, surf dan even naar zijn website davidvandijk.be.

0: Familie Radio.
1: Hey, hallo, het is middag.
2: Met Jeroen Rijkenboer.
3: Ja, het is een behoorlijk heet weekend geweest. Het zou deze week allemaal wat rustiger zijn qua temperaturen. Dus het zal wel beginnen mee te vallen, denk ik. Die zomer van 2026, die alvast toch wel heel heet en speciaal begonnen is. Hè? Je hoorde net trouwens Bille Peris hier bij Familie Radio. En hier bij ons ben je thuis voor al onze vrolijke vrienden. Met zometeen de Venga Boys. We hebben ook nog Freek van Rooij bij. Maar eerst trekken we richting het vliegtuig. We gaan mee met Gunther Neefs.

0: Hallo, ik ben Tony Servi. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister mee naar Familie Radio.
1: Hey allemaal, ik ben Houston bij Familie Radio.
2: Hallo, ik ben Michael Anzo. Ik wens jullie een zonnige zomer vol vrolijke muziek. En luister allemaal mee naar Familie Radio.

Ja, dat was inderdaad Freek van Rooij. En Freek van Rooij komt ook naar Familie Radio Zomert, die deze zomer doorgaat in Merkem. Alle info daarover via onze Facebookpagina Familie Radio Zomert. Zometeen Ringo Starr met Your 16. We trekken zometeen dus naar de jaren 70. Maar eerst deze zomerse geluiden van de Venga Boys.

0: Geef je woning of tuin een unieke uitstraling met Bommels Antiekhuis in Waasmünster. Voor inkoop en verkoop van antiek en brokanten, maar ook voor bloemen, planten, bomen, struiken en sfeervolle huis- en tuindecoratie. Ideaal voor wie houdt van sfeer, karakter en originele vondsten. Bommels Antiekhuis is open van dinsdag tot vrijdag van 10 tot 18 uur. Zaterdag, zondag en feestdagen van 9 tot 17 uur. Op maandag gesloten. Kom langs in de Vlaszakstraat 19 in Waasmünster of shop online via bommelsantiekhuis.be.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
2: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
3: 16 jaar. En toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DNV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
0: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

dit was Aurélie met haar vorige single Roze of Rosé. Intussen heeft Aurélie ook een nieuwe single gemaakt, Vuurtoren. En die kon je afgelopen zaterdag horen tijdens onze Hit Zaterdag. Zometeen het weerbericht met zeker en vast wat aandacht voor die temperaturen. Zometeen daar meer over. Eerst nog deze van Bart Peters. Ik...

Vandaag krijgen we een mix van zon- en wolkenvelden, maar het blijft overal droog. De temperaturen die liggen tussen de 23 en 27 graden, met aan de kust rond 20 à 21 graden. De wind die waait zwak tot matig uit westelijke richtingen. Vanavond en vannacht wordt het dan helder tot licht bewolkt en later schuift hogere bewolking binnen. De minima die dalen naar 13 tot 17 graden. Morgen dinsdag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft meestal droog, al kan een lokaal buitje ontstaan. Maxima krijgen we rond 22 graden aan zee en 25 graden in het binnenland en tot 28 graden in het uiterste zuiden.

0: En dit was nog een liedje van Viltura, zeg nooit hoorde je. En daarvoor ook nog Barbara Dix met Pluk de Dag. En gelijk heeft Barbara om de dag en ook de zomer te plukken van 2026, want het wordt weer iets speciaals. Hè. Zo meteen hier bij Familie Radio Frankie Valli, maar eerst een zomers liedje van Chico en de Gypsies en Le Sunlight de Tropique, die hoor je zo meteen.
1: De zonnigste muziek. Dit is Familie Radio.

0: heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
1: Dankzij de hulp van Jasmin, van Ferm Huishoudhulp, kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
2: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
3: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
4: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus. Davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten. Tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap. Met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pull Party los. In samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
5: The House Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij The House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. The House Gold and Silver met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
6: Zin in een vlugje Italië in een warm en gezellig kader? Bij Ristorante Brunello in Berlare geniet je samen met vrienden of romantisch met je partner van de echte Italiaanse keuken. Ontdek onze wekelijks vernieuwde menukaart en proef ook onze authentieke Italiaanse pizza's ter plaatse om af te halen of te laten leveren. Ristorante Brunello, dorp 86 in Berlare, recht tegenover het cultureel centrum. Reserveer of bestel via 0474 172 372. En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

En zo zaten we op deze maandagmiddag in de jaren 70 voor deze van Frankie Valli en Grease in 1978 zaten we. En dit is een herwerking van een Eddie Grant klassieker, I Don't Wanna Dance. En onze eigen Lady Lynn en Her Magnificent Seven, die maakten er deze mooie versie van. I love you.

We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk. Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

Ja, en ook John Dennis die voelt de zomer met deze single Ritmo del Corazon. Een bijzonder goedemiddag. De zon zit in je radio en dat hoor je hier bij Familie Radio. Een heel fijne middag. Het is iets over 1 uur.

0: met Jeroen Rijkenboer.
1: En zo net hoorde je Collectief Métis met Reggae Night. Ja, hoe de nacht er zal uitzien, wel, dat bekijken we zo meteen omstreeks 1:30 in het weerbericht. Heel veel muziek krijg je ook van ons hier en heel veel zomerse geluiden. Met onder meer straks La Collegiala van Rodolf. En we hebben ook Jeremy Vrieling bij. Maar starten doen we nu eerst rustig met deze versie van Stan van Samang. En zijn versie van Een Ster. Een hele goede middag. Ja.

En dit was Tony Servi bij Familie Radio. En Tony Servi was er afgelopen zondag ook weer bij tijdens de muziekshow met Danny D'Amaro. Mocht je de muziekshow gemist hebben, wel, je kan overmorgen woensdag een herhaling horen hier bij Familie Radio. Tussen 2 en 3. En dus een tweede kans om de muziekshow te horen. Hier nu bij ons in Hey Hallo, het is middag, Gene Thomas.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Bij SVG Service ben je aan het juiste adres voor al jouw verwarmingsbehoeften. Van installatie van nieuwe ketels tot onderhoud en herstellingen van bestaande ketels. Wij regelen het voor jou. En dat voor slechts €130. Of je nu een particulier bent of een bedrijf hebt, wij bieden een professionele service die aan al jouw verwachtingen voldoet. En dat is niet alles. Bij SVG Service vind je ook waterverzuim en warmtepompen. SVG Service, jouw betrouwbare partner in verwarming en duurzame oplossingen. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie. Bezoek onze website op svgservice.be of bel ons op 0472 040506. SVG Service, jouw verwarmingsexpert met oog voor detail.
3: En dan nu, terug naar de muziek bij Familieradio.

Laat Lauralien Eddy Wally achterna met deze mooie versie met gesloten ogen. En de single van Viltura, Hopeloos, ken je ook beslist? Wel, Yeti Paletti, die maakte er deze uptempo versie van. Oh.

krijgen we een mix van zon- en wolkenvelden, maar het blijft overal droog. De temperaturen die liggen tussen de 23 en 27 graden, met aan de kust rond 20 à 21 graden. De wind die waait zwak tot matig uit westelijke richtingen. Vanavond en vannacht wordt het dan helder tot licht bewolkt en later schuift hogere bewolking binnen. De minima die dalen naar 13 tot 17 graden. Morgen dinsdag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft meestal droog, al kan een lokaal buitje ontstaan. Maxima krijgen we rond 22 graden aan zee en 25 graden in het binnenland en tot 28 graden in het uiterste zuiden.

En dit was Melissa Nationwing en ze zong over die ganse nacht. En zo zaten we even de Duitsstalige muziek in op deze maandagmiddag. En dit is Salim Segers.

0: Zo dadelijk bij Familie Radio.
1: Geef je woning of tuin een unieke uitstraling met Bommels Antiekhuis in Waasmünster. Voor inkoop en verkoop van antiek en brokanten, maar ook voor bloemen, planten, bomen, struiken en sfeervolle huis- en tuindecoratie. Ideaal voor wie houdt van sfeer, karakter en originele vondsten. Bommels Antiekhuis is open van dinsdag tot vrijdag van 10 tot 18 uur. Zaterdag, zondag en feestdagen van 9 tot 17 uur. Op maandag gesloten. Kom langs in de Vlaszakstraat 19 in Waasmünster of shop online via bommelsantiekhuis.be.
2: Lekker eten en genieten is onze grootste troef. Iedereen heeft trek in de nieuwe Lekkerbek.
3: De nieuwe Lekkerbek, al 10 jaar een begrip in Wingen en Ruiseleden. Kom gezellig genieten in onze tea room van een heerlijke pannenkoek, wafel of ijskoep. Liever iets hartigs? Ons restaurant biedt een uitgebreid menu met smaakvolle gerechten. Meer info, reservatie en openingsuren vind je op denieuwelekkerbek.be. De nieuwe Lekkerbek, Tiletumstraat 29, Wingen en Ruiseleden.
2: Lekker eten en genieten is onze grootste troef. Iedereen heeft trek in de nieuwe Lekkerbek.
4: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus. Davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten. Tijdens Truck en Tractorpooling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap. Met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pool Party los. In samenwerking met Kalier Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractorpooling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
0: Bij De Papaver in Zeelen ontdek je een wereld van edelstenen, kristallen, mineralen, wierook, olie en decoratie. Je vindt er een bijzonder ruime keuze, maar vooral iemand die met hart en ziel met je meekijkt. Samen zoeken jullie naar de stenen en de energie die echt bij jou passen. Met persoonlijke raad en oprechte aandacht. Bezoek De Papaver, Dendermondebaan 169 in Zeelen. En volg alle creaties en nieuwigheden via De Papaver Zeelen op Facebook. En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.

0: Hallo iedereen, ik ben Danny D'Amaro en ik presenteer iedere zondag de muziekshow op Familie Radio. Allemaal luisteren.
1: Familie Radio en de muziekshow versterken samen de muziek in Vlaanderen.

ze weten er de sfeer wel in te brengen. Hè. Op deze maandagmiddag, als de zon schijnt, dan gaat het dak eraf. Hè. Je hoorde de groep Helemaal Hollands hier bij Familieradio. We gaan intussen op richting 2 uur. Nieuws en weer hoor je zo meteen. En morgen zijn we graag terug bij tussen 12 en 2 voor een nieuwe Hey Hallo, 'tis middag. Dit zijn nog de House Martins en Caravan of Love. Graag tot morgen.

0: Familiemiddag. Het is 2 uur.
1: De spilindex is deze maand overschreden zoals verwacht. Daardoor stijgen de ambtenarenlonen en de uitkeringen automatisch. Normaal is dat met 2%, maar voor de eerste keer krijg je die index niet volledig door de centenindex van de federale regering. Wat je bruto meer verdient dan 4000 euro wordt niet geïndexeerd. Bij uitkeringen is dat alles boven de 2000 euro. De inflatie zelf zakt in juni wel naar 3,4%. In mei was dat nog 4%. Het leven wordt dus nog altijd duurder, maar iets minder snel. De doodrijder van het carnaval in Strepy gaat in cassatie tegen zijn veroordeling, dat schrijven Franstalige media. De man reed 4 jaar geleden in op een groep carnavalisten. Hij kreeg 27 jaar cel voor 7 keer opzettelijke doodslag en 79 pogingen tot. Maar daar is hij niet mee akkoord. De man had te veel gedronken, reed te snel en was zichzelf ook aan het filmen. Het aantal meldingen van kindermishandeling in Vlaanderen stijgt weer. Het vertrouwenscentrum kreeg er vorig jaar 7600 binnen. Het ging in totaal over bijna 11.400 kinderen, of zo'n 450 meer dan in 2024. Vlaams minister van Welzijn Gené belooft 1,5 miljoen euro extra, zodat kinderen en gezinnen sneller de juiste hulp krijgen. Drugscrimineel Dikke Noordien blijft veroordeeld tot 12 jaar cel. Hij werd in januari bij verstek veroordeeld, maar verzette zich tegen die straf omdat hij ziek was, zegt hij. Maar de rechter gaat daar niet in mee. Dikke Noordien moet ook een boete van 100.000 euro betalen en er is ook 5 miljoen euro verbeurd verklaard. De man stond terecht voor de invoer van cocaïne via de haven van Antwerpen. In Duitsland zijn de voorbije dagen 15 mensen omgekomen toen ze in rivierenkanalen en meren verkoeling zochten door de hitte. Op sommige plaatsen langs de grens met Polen werd bijna 42 graden gemeten. Onder de slachtoffers zijn 2 kinderen van 6 en 8. Gelijkaardige incidenten in Oostenrijk, daar werden 3 mensen meegesleurd door de stroming in een rivier. Een jongen van 10 en een man van 22 overleefden het niet. Een man van 40, de vader van de jongen, ligt zwaar gewond in het ziekenhuis. Vanmiddag en vanavond zonnig met wat stapelwolken, maar droog 27 graden. Morgen zon en wolken, plaatselijk kans op een bui 26 graden. Woensdag hetzelfde weer 25 graden. En ook donderdag en daarna hetzelfde weerbeeld, maar het wordt wel warmer vanaf het weekend.
2: Dit is hem.
3: Families Prachtplaats.
4: Sabine en Paul Bruna.
5: We zijn trots en zeer vereerd dat we de prachtplaats zijn bij Familie Radio.
6: En dat met onze nieuwe single, Het is weer zomer,

0: Bij De Papaver in Zeelen ontdek je een wereld van edelstenen, kristallen, mineralen, wierook, olie en decoratie. Je vindt er een bijzonder ruime keuze, maar vooral iemand die met hart en ziel met je meekijkt. Samen zoeken jullie naar de stenen en de energie die echt bij jou passen, met persoonlijke raad en oprechte aandacht. Bezoek De Papaver, Dendermondebaan 169 in Zeelen en volg alle creaties en nieuwigheden via De Papaver Zeelen op Facebook.
1: The House Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij The House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. The House Gold and Silver met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
2: VLB Cars, al meer dan 50 jaar uw specialist in onderhoud en herstellingen van alle merken. Ook voor verkoop en onderhoud van auto's zonder rijbewijs, zoals Ligier en Microcar, of voor het huren van een bestelwagen, kan u bij ons terecht. Kom langs aan de Zuidlaan 336 in Wetteren of surf naar vlbcars.be. VLB Cars, uw betrouwbare partner op de weg.
3: En dan nu, terug naar de muziek. Bij Familieradio.
4: Familieradio.
5: Ik heb geleerd dat liefde tijd vraagt. Dat stilte soms meer zeggen dan geluid. Dat alles breekt wat veel te snel.

0: Familie Radio presenteert.
1: Come on, honey.
0: De grootste vrolijke country hits aller tijden.
1: Have ourselves a good time, y'all.
0: Cowboys and cowgirls.
1: You coming?
0: Hier is er weer een.

0: Zo dadelijk bij Familie Radio.
1: Zaterdag 8 augustus trapt Tractor Poelingzeel af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers, Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppe de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzeelen slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Tickets via tractorpoelingzeelen.be.
2: Voor al uw ruwbouwwerken, van afbraak tot en met volledige afwerking, met als specialisatie het plaatsen van putrels. Contacteer renovatiewerken Quintijn. Quintijn is flexibel, professioneel en maakt duidelijke en correcte afspraken. Contacteer ons voor een vrijblijvende offerte via renovatiewerkenquintijn.be of bel 0494 16 27 00.
3: Familie Radio komt opnieuw naar je toe met Familie Radio Zomert. Op 10, 17, 24 en 31 juli en 7 en 14 augustus. Live vanuit de Kippen in Merkem. Gezellige radio, warme sfeer en alle vrolijke vrienden van Familie Radio. Kom erbij en woon de opnames bij tussen 14 en 18 uur. Samen met Paul Bruna. Reserveer nu via 051 54 40 48. Dat is 051 54 48. Vier de zomer op vrijdag met Familie Radio Zomert vanuit de Kippen in Merkem. Of luister op zondag naar de uitzending bij Familie Radio.
0: En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be

leven is. Wat dat je er zelf van maakt. Laat alles vallen en kom mee. De bodem is gekraakt. 1, 2, 3,

0: Hallo, ik ben Erik Vlanders. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister mee naar Familie Radio.
1: Hallo, ik ben Tony Servi en je hoort me natuurlijk op Familie Radio.
2: Hallo, ik ben Vadim. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister mee naar Familie Radio.

0: Een dak dat lekt of plannen voor renovatie? Kies voor zekerheid met dakwerken van den Berg van Ransbeek. Platte of hellende daken? Koper, zink, isolatie, Velux en timmerwerken? Wij doen het allemaal. Snel, vakkundig en met meer dan 30 jaar ervaring. Dakwerken van den Berg van Ransbeek. Betrouwbaar, betaalbaar en professioneel. Bel 0476 96 30 47 of surf naar dakwerkenvdb.be.
1: Lekker eten en genieten. Is onze grootste troef. Iedereen heeft trek in de nieuwe Lekkerbek.
2: De nieuwe Lekkerbek, al 10 jaar een begrip in Wingen en Ruiseleden. Kom gezellig genieten in onze tea room van een heerlijke pannenkoek, wafel of ijskoep. Liever iets hartigs? Ons restaurant biedt een uitgebreid menu met smaakvolle gerechten. Meer info, reservatie en openingsuren vind je op denieuwelekkerbek.be. De nieuwe Lekkerbek, Tiletumstraat 29, Wingen en Ruiseleden.
1: Lekker eten en genieten is onze grootste troef. Iedereen heeft trek in de nieuwe Lekkerbek.
3: Zaterdag 8 augustus trapt Tractor Poelingzele af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers, Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppen de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzele slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zele. Tickets via tractorpoelingzele.be.
0: Zin in een vlugje Italië in een warm en gezellig kader? Bij Ristorante Brunello in Berlare geniet je samen met vrienden of romantisch met je partner van de echte Italiaanse keuken. Ontdek onze wekelijks vernieuwde menukaart en proef ook onze authentieke Italiaanse pizza's ter plaatse om af te halen of te laten leveren. Ristorante Brunello, dorp 86 in Berlare, recht tegenover het cultureel centrum. Reserveer of bestel via 0474 172 372.
4: En dan nu, terug naar de muziek, bij Familieradio.

0: Nieuwe look nodig? Dat begint bij je haar en eindigt met je outfit. Bij Intercoiffure Boutique Christophe Martin in Laarne zit je goed. Kapsalon voor dames en heren, steeds op afspraak met Kevin Murphy Natural Haircare. En in de boutique ontdek je dames- en herenmode met accessoires, handtassen en fantasiejuwelen van Pavie. Met merken zoals Blue Ivy, Pastoras en Desigual. Bel voor je afspraak 09 369 16 26. De boutique is vrij toegankelijk. Intercoiffure Boutique Christophe Martin. Groenstraat 12 in Laarne. Volg ons ook op Facebook en Instagram.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
2: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
3: En dan nu, terug naar de muziek, bij Familieradio.

0: Goedemiddag, het is 4 uur.
1: In het Noord-Duitse Stade zijn 5 mensen omgekomen bij een schietpartij. Volgens de eerste berichten op RTL vonden de feiten plaats in een jeugdinstelling. De politie heeft de hele omgeving afgesloten voor onderzoek. Er is intussen 1 verdachte opgepakt, maar over het motief of de exacte omstandigheden is niets bekend. Zowat de helft van de Vlaamse leerkrachten is gewonnen voor een kortere zomervakantie, net zoals in het Franstalig onderwijs, blijkt uit een grote bevraging van de Artevelde Hogeschool. De overgrote meerderheid van de voorstanders wil die geschrapte vakantiedagen doorschuiven naar de herfst- of krookjesvakantie. Net iets minder dan de helft houdt liever vast aan de huidige regeling. De psychiatrische afdeling van ZAS Vincentius Antwerpen heeft een therapeutische tuin van 2000 vierkante meter geopend. Patiënten kunnen er terecht voor rust, natuurbeleving en therapeutische activiteiten. ZAS en het agentschap Natuur en Bos investeerden samen zo'n 87.000 euro in dit toch wel zeer vreemde project. De Rode Duivels hebben van alle landen op het WK voetbal het vaakst naar de goal geschoten tijdens de groepsfases. De Wereldvoetbalbond FIFA telde 73 doelpogingen. Enkel Turkije kwam met 70 doelpogingen in de buurt van de Duivels. 6 van onze pogingen zorgden voor een doelpunt, dat is 8%, maar 3 landen deden het slechter. In Sydney, Australië, zetten ze vanaf overmorgen drones in om zwemmers te beschermen tegen haaien. Die drones vliegen over het water en sturen een alarmsignaal uit als ze een haai zien. Er gebeuren daar dit jaar al opvallend veel aanvallen. Een jongen van 12 overleefde dat niet. Een vrouw van 34 verloor onlangs nog een arm. De weerverwachting deze namiddag droog en zonnig met hoge stapelwolken, 27 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar op en is er kans op een lokale bui, ook dan 26 graden.

0: Vlaanderen.
1: Hallo iedereen, ik ben Danny D'Amaro en ik presenteer de muziekshow op Familie Radio. Allemaal luisteren.
0: Iedere woensdag namiddag van 2 tot 3 bij Familie Radio.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar dat is hier een vertrouwen, geld waard zijn.
2: 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC.

0: Porsche GTC 3 rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de GTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
1: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

Vandaag krijgen we een mix van zon- en wolkenvelden, maar het blijft overal droog. De temperaturen die liggen tussen de 23 en 27 graden, met aan de kust rond 20 à 21 graden. De wind die waait zwak tot matig uit westelijke richtingen. Vanavond en vannacht wordt het dan helder tot licht bewolkt en later schuift hogere bewolking binnen. De minima die dalen naar 13 tot 17 graden. Morgen dinsdag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft meestal droog, al kan een lokaal buitje ontstaan. Maxima krijgen we rond 22 graden aan zee en 25 graden in het binnenland en tot 28 graden in het uiterste zuiden.

0: Een dak dat lekt of plannen voor renovatie? Kies voor zekerheid met dakwerken van den Berg van Ransbeek. Platte of hellende daken? Koper, zink, isolatie, Velux en timmerwerken? Wij doen het allemaal. Snel, vakkundig en met meer dan 30 jaar ervaring. Dakwerken van den Berg van Ransbeek. Betrouwbaar, betaalbaar en professioneel. Bel 0476 96 30 47 of surf naar dakwerkenvdb.be.
1: Zaterdag 8 augustus. Trap Tractor Poelingzeel af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers, Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppe de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzeele slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeele. Tickets via tractorpoelingzeele.be.
2: Lekker eten en genieten is onze grootste troef.
3: De nieuwe Lekkerbek, al 10 jaar een begrip in Wingen en Ruiseleden. Kom gezellig genieten in onze tea room van een heerlijke pannenkoek, wafel of ijskoep. Liever iets hartigs? Ons restaurant biedt een uitgebreid menu met smaakvolle gerechten. Meer info, reservatie en openingsuren vind je op denieuwelekkerbek.be. De nieuwe Lekkerbek, Tiletumstraat 29, Wingen en Ruiseleden.
2: Lekker eten en genieten is onze grootste troef. Iedereen heeft trek in de nieuwe Lekkerbek.
4: Familieradio komt opnieuw naar je toe met Familieradio Zomert. Op 10, 17, 24 en 31 juli en 7 en 14 augustus. Live vanuit de Kippen in Merkem. Gezellige radio, warme sfeer en alle vrolijke vrienden van Familieradio. Kom erbij en woon de opnames bij tussen 14 en 18 uur. Samen met Paul Bruna. Reserveer nu via 051 54 40 48. Dat is 051 54 48. Vier de zomer op vrijdag met Familieradio Zomert vanuit de Kippen in Merkem. Of luister op zondag naar de uitzending bij Familieradio.
5: Ontdek via de app van Summit een onuitputtelijke bron van Vlaamse en Nederlandstalige podcasts en audiocontent.
6: Een wereld van verhalen.
5: Gratis en onbeperkt. Luister podcasts zoals je het nooit eerder deed via Augmented Audio. En ontdek de verhalen bij jou in de buurt.
6: Summit.
5: Ontdek de duizenden verhalen in onze catalogus via Steve, jouw persoonlijke assistent. Download Summit vandaag nog gratis voor Apple of Android en begin met onbeperkt luisteren.
6: Summit. Een wereld van verhalen.
0: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: lang met de vrolijke vrienden van Familie Radio.
1: Ja, de zomer is begonnen. Zing gewoon dit vrolijk lied.
2: Samba! De zonnigste muziek.
3: Samba! De Janeiro.
2: Dit is Familie Radio.
3: Samba!
2: De zon straalt uit je

0: Goedemiddag, het is 5 uur. Dit is hem.
1: Dit is hem.
2: Familie's Prachtplaats.
3: Sabine en Paul Bruna.
4: We zijn trots en zeer vereerd dat we de prachtplaats zijn bij Familie Radio.
5: En dat met onze nieuwe single, Het is weer zomer.

0: Hallo iedereen, ik ben Danny D'Amaro en ik presenteer iedere zondag de muziekshow op Familieradio. Allemaal luisteren.
1: Familieradio en de muziekshow versterken samen de muziek in Vlaanderen.

0: ABM Bouwmaterialen. Jouw partner van A tot Z. Van ruwbouwmaterialen tot airco. Altijd aan scherpe prijzen. Voor particulieren en zelfstandigen. Met herstel- en plaatsingsdienst. Je vindt ABM Bouwmaterialen aan de Frans de Mildree 5 in Ledenberg. Vlot bereikbaar via de IJzerweglaan. Op de vroegere locatie van natuursteenbedrijf Van Dalen. ABM Bouwmaterialen. Bouw met ons advies.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
2: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
0: Vloeren de Bok, meer dan 50 jaar een vaste waarde in Zeelen en omstreken. Betrouwbaar, betaalbaar, een uitgebreide showroom en persoonlijke begeleiding. Vloeren de Bok, officiële dealer van Quickstep en Tiles.
3: Steeds promotieaanbiedingen op voorraad.
0: Vloeren, laminaat, vinyl, parket. Wij helpen je vinden wat je zoekt. Vloeren de Bok, Gentse Steenweg 156 Zeelen of via debokvloeren.be. Vloeren de Bok.
4: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

Soms denk ik nog terug aan een tijd die ik nooit vergeet. Ik was in Spanje, het was ontzettend heet. De taal die sprak ik niet, het ging me veel te snel. Maar het

rustig naar huis met het vliegmachine. Conchita met haar snor, die wil ik nooit meer zien. Ach, ik voel me rot, niet goed in mijn vel. Hoog tijd dat ik iets bestel. Mas!

Vandaag krijgen we een mix van zon- en wolkenvelden, maar het blijft overal droog. De temperaturen die liggen tussen de 23 en 27 graden, met aan de kust rond 20 à 21 graden. De wind die waait zwak tot matig uit westelijke richtingen. Vanavond en vannacht wordt het dan helder tot licht bewolkt en later schuift hogere bewolking binnen. De minima die dalen naar 13 tot 17 graden. Morgen dinsdag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft meestal droog, al kan een lokaal buitje ontstaan. Maxima krijgen we rond 22 graden aan zee en 25 graden in het binnenland en tot 28 graden in het uiterste zuiden.

0: Familie Radio presenteert de grootste vrolijke country hits aller tijden. Cowboys en cowgirls.
1: En we gaan de koe bij de horens pakken.
0: Hier is er weer een.

0: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck & Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pull Party los in samenwerking met Kalier Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck & Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
1: Zin in een vluchtje Italië in een warm en gezellig kader? Bij Ristorante Brunello in Berlare geniet je samen met vrienden of romantisch met je partner van de echte Italiaanse keuken. Ontdek onze wekelijks vernieuwde menukaart en proef ook onze authentieke Italiaanse pizza's ter plaatse om af te halen of te laten leveren. Ristorante Brunello, dorp 86 in Berlare, recht tegenover het cultureel centrum. Reserveer of bestel via 0474-172-372.
2: Familieradio komt opnieuw naar je toe met Familieradio Zomert. Op 10, 17, 24 en 31 juli en 7 en 14 augustus. Live vanuit de Kippen in Merken. Gezellige radio, warme sfeer en alle vrolijke vrienden van Familieradio. Kom erbij en woon de opnames bij tussen 14 en 18 uur. Samen met Paul Bruna. Reserveer nu via 051 54 40 48. Dat is 051 54 40 48. Vier de zomer op vrijdag met Familieradio Zomert vanuit de Kippen in Merken. Of luister op zondag naar de uitzending bij Familieradio.
3: De House Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs. Met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij de House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. De House Gold and Silver met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
4: Ontdek via de app van Summit, een onuitputtelijke bron van Vlaamse en Nederlandstalige podcasts en audiocontent.
5: Een wereld van verhalen.
4: Gratis en onbeperkt. Luister podcasts zoals je het nooit eerder deed via Augmented Audio en ontdek de verhalen bij jou in de buurt.
5: Summit.
4: Ontdek de duizenden verhalen in onze catalogus via Steve, jouw persoonlijke assistent. Download Summit vandaag nog gratis voor Apple of Android en begin met onbeperkt luisteren.
5: Summit. Een wereld van verhalen.
1: Bij De Papaver in Zeelen ontdek je een wereld van edelstenen, kristallen, mineralen, wierook, olie en decoratie. Je vindt er een bijzonder ruime keuze, maar vooral iemand die met hart en ziel met je meekijkt. Samen zoeken jullie naar de stenen en de energie die echt bij jou passen, met persoonlijke raad en oprechte aandacht. Bezoek De Papaver, Dendermondebaan 169 in Zeelen en volg alle creaties en nieuwigheden via De Papaver Zeelen op Facebook.
6: VLB Cars, al meer dan 50 jaar uw specialist in onderhoud en herstellingen van alle merken. Ook voor verkoop en onderhoud van auto's zonder rijbewijs, zoals Ligier en Microcar, of voor het huren van een bestelwagen, kan u bij ons terecht. Kom langs aan de Zuidlaan 336 in Wetteren of surf naar vlbcars.be. VLB Cars, uw betrouwbare partner op de weg.
2: En dan nu, terug naar de muziek. Bij Familieradio.

0: Er kommt niks, er kommt niks. Familieradio.
1: De zonnigste muziek. Dit is Familieradio.
2: Een zomerlang met de vrolijke vrienden van Familieradio.

0: Goedenavond, het is 6 uur.
1: Op meer dan 150 plaatsen in Vlaanderen is het wegdek beschadigd door de hitte. Dat meldt het agentschap Wegen en Verkeer. Het zijn vooral oude betonnen wegen en fietspaden die door de warmte omhoog komen. Wegen en Verkeer bereidt zich voor op toekomstige hittegolven. De meeste beschadigingen werden vorige week al wel aangepakt. De dodentol in het Duitse Stade kan nog oplopen, zegt de politie. Vanmiddag zou er geschoten zijn in een jeugdzorginstelling waar ook moeders met kinderen verbleven. Daarbij zouden 5 volwassenen zijn omgekomen. Er vielen ook verschillende gewonden. De slachtoffers zouden zich nog in het gebouw bevinden. De politie pakte 2 verdachten op. Er wordt al de hele dag gestaakt in alle gevangenissen in ons land. Tot morgenochtend 6 uur. Het gaat om een conflict in de Franstalige gevangenissen. Het personeel daar zou verschillende keren om maatregelen hebben gevraagd tegen de overbevolking en agressieproblemen, maar er verandert helemaal niks. De gevangenissen draaien op minimumbezetting. Céline Hermans heeft voor het eerst opgetreden na het overlijden van haar moeder, Margriet. De zangeres koos begin deze maand voor euthanasie na een korte strijd tegen een agressieve kanker. Ze stonden regelmatig samen op het podium. Margriet Hermans werd 72. De Italiaan Enzo Maresca wordt de nieuwe trainer van Manchester City. Hij tekent een contract tot juni 2029 en volgt daarmee de Spanjaard Pep Guardiola op. Die kondigde onlangs zijn vertrek aan na een succesvolle periode van 10 jaar. Hij won met zijn ploeg 6 landstitels in de Champions League in 2023. Maresca was ook voor 1 jaar de assistent van Guardiola. Droog en zonnig, 27 graden, vanavond en vannacht helder, licht bewolkt 17 graden, morgen zon en wolken, plaatselijk regen 26 graden. En woensdag en donderdag koelt het af, 22 graden met hier en daar een bui, maar de dagen daarna opnieuw meer zon en alweer warmer.

Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei. Buddies.

0: Een zomer lang met de vrolijke vrienden van Familie Radio.
1: Geen zomer zonder jou.
0: Dit is Familie Radio.

0: Nieuwe look nodig? Dat begint bij je haar en eindigt met je outfit. Bij Intercoiffure Boutique Christophe Martin in Laarne zit je goed. Kapsalon voor dames en heren, steeds op afspraak met Kevin Murphy Natural Hair Care. En in de boutique ontdek je dames- en herenmode met accessoires, handtassen en fantasiejuwelen van Pavie. Met merken zoals Blue Ivy, Pastoras en Desigual. Bel voor je afspraak 09 369 16 26. De boutique is vrij toegankelijk. Intercoiffure Boutique Christophe Martin. Groenstraat 12 in Laarne. Volg ons ook op Facebook en Instagram.
1: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus. Davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten. Tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap. Met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de full pool party los. In samenwerking met Kalier Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur. Met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
2: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: maakt het ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Op 11 en 12 juli is het weer tijd voor Breugelfest in Asper. Vanaf 7 uur geniet je van een heerlijke barbecue. En vanaf 9 uur barst het feest los met DJ Dirk Stoops, Greg S. en Tess. Kaarten en alle verdere informatie vind je bij drankencentrale Lycoven of op breugelfest.be. En vergeet niet, Breugel schrijf je met GH.

0: Hey hey, ik ben Abdou. Ik wens je een zonnige zomer en luister mee naar Familieradio.
1: Hier Axana van Boemeke. Ik geniet mee, natuurlijk, met mijn favoriete muziek op Familie Radio.
2: Hallo, ik ben Frank Galan en ik wens je een heerlijke zomer toe hier bij Familie Radio. De zomer.

Het is droog en zonnig bij 27 graden. Vanavond en vannacht helder tot licht bewolkt 17 graden. Morgen zon en wolken met plaatselijk gedruppel 26 graden. Woensdag en donderdag koelt het af tot 22 graden met hier en daar een bui. De dagen daarna opnieuw meer zon en het wordt ook weer wat warmer.

0: Hey hey, ik ben Abdou. Ik wens je een zonnige zomer en luister mee naar Familie Radio.
1: Hier Axana van Boemeke. Ik geniet mee, natuurlijk, met mijn favoriete muziek op Familie Radio.
2: Hallo, ik ben Frank Galan en ik wens je een heerlijke zomer toe hier bij Familie Radio.

0: klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Op 11 en 12 juli is het weer tijd voor Breugelfest in Asper. Vanaf 7 uur geniet je van een heerlijke barbecue. En vanaf 9 uur barst het feest los met DJ Dirk Stoops, Greg S. en Tess. Kaarten en alle verdere informatie vind je bij drankencentrale Lycoven of op breugelfest.be. En vergeet niet, Breugel schrijf je met GH.
0: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

0: Dit is hem. Dit is hem. Families
1: Prachtplaats. Sabine en Paul Bruna.
2: We zijn trots en zeer vereerd dat we de prachtplaats zijn bij Familie Radio.
3: En dat met onze nieuwe single, Het is weer zomer.

Goedenavond Vlaanderen. Dit is Familieradio.

ik ben Ines Schonkeren en je hoort mij hier bij Familieradio.

0: Hallo, mijn naam is Danny Fabri. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. En luister mee naar Familieradio.
1: Hallo, ik ben Ida de Nijs. Luister je mee naar Familieradio?
2: Hey, hey, ik ben Abdou. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. En luister mee naar Familieradio.

0: Hallo, mijn naam is Danny Fabri. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. En luister mee naar Familie Radio.
1: Hallo, ik ben Ida de Nijs. Luister je mee naar Familie Radio?
2: Hey, ik ben Abdou. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. En luister mee naar Familie Radio.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

echt zo veilig met mij. Ook met hem wordt het leven op den duur een sleur. En wijst hij er aan de deur, dan sta jij alleen.

0: Familie Radio en de Muziek Show versterken samen de muziek in Vlaanderen.
1: Hallo iedereen, ik ben Danny D'Amaro en ik presenteer iedere zondag de Muziek Show op Familie Radio.
0: Iedere zondagmiddag van 12 tot 1 bij Familie Radio.

0: zonnigste muziek. Dit is Familieradio.
1: Een zomer lang met de vrolijke vrienden van Familieradio.

0: zonnigste muziek. Dit is Familieradio.
1: Een zomerlang met de vrolijke vrienden van Familieradio.

0: Een zomer lang met de vrolijke vrienden van Familie Radio.
1: Geen zomer zonder jou.
0: Dit is Familie Radio.

0: Familie Radio presenteert.
1: Come on, honey.
0: De grootste vrolijke country hits aller tijden.
1: Have ourselves a good time, y'all.
0: Cowboys and cowgirls.
1: You coming?
0: Hier is er weer een.

0: Zo dadelijk bij Familie Radio.
1: Familie Radio komt opnieuw naar je toe met Familie Radio Zomert. Op 10, 17, 24 en 31 juli en 7 en 14 augustus. Live vanuit de Kippen in Merken. Gezellige radio, warme sfeer en alle vrolijke vrienden van Familie Radio. Kom erbij en woon de opnames bij tussen 14 en 18 uur. Samen met Paul Bruna. Reserveer nu via 051 54 40 48. Dat is 051 54 40 48. Vier de zomer op vrijdag met Familie Radio Zomert vanuit de Kippen in Merken. Of luister op zondag naar de uitzending bij Familie Radio. En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.

0: maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Op 11 en 12 juli is het weer tijd voor Breugelfest in Asper. Vanaf 7 uur geniet je van een heerlijke barbecue. En vanaf 9 uur barst het feest los met DJ Dirk Stoops, Greg S. en Tess. Kaarten en alle verdere informatie vind je bij drankencentrale Lycoven of op breugelfest.be. En vergeet niet, Breugel schrijf je met GH.

0: Goeie avond, het is 11 uur. Dit is hem. Dit is hem.
1: Familie's Prachtplaats.
2: Sabine en Paul Bruna.
3: We zijn trots en zeer vereerd dat we de prachtplaats zijn bij Familie Radio.
4: En dat met onze nieuwe single, Het is weer zomer,

0: hoor je de vrolijkste hits uit de swingende 60s. Familieradio.
1: This is a sad story about a girl named Mary Mack and her wandering lover.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Op 11 en 12 juli is het weer tijd voor Breugelfest in Asper. Vanaf 7 uur geniet je van een heerlijke barbecue. En vanaf 9 uur barst het feest los met DJ Dirk Stoops, Greg S. en Tess. Kaarten en alle verdere informatie vind je bij Drankencentrale Lycoven of op breugelfest.be. En vergeet niet, Breugel schrijf je met GH.

0: de zonnigste muziek. Oh. Dit is Familie Radio.
1: Een zomerlang met de vrolijke vrienden van Familie Radio.

0: Hallo, mijn naam is Danny Fabri. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. En luister mee naar Familieradio.
1: Hallo, ik ben Ida de Nijs. Luister je mee naar Familieradio?
2: Hey, hey, ik ben Abdou. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. En luister mee naar Familieradio.

0: Goeienacht. Het is 1 uur. Dit is hem. Dit is hem. Familie's
1: Prachtpraat. Sabine en Paul Bruna.
2: We zijn trots en zeer vereerd dat we de prachtplaat zijn bij Familie Radio.
3: En dat met onze nieuwe single, Het is weer zomer.

0: zonnigste muziek. Dit is Familieradio.
1: Een zomer lang met de vrolijke vrienden van Familieradio.

0: Hallo, ik ben Sven de Gent. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister mee naar Family Radio.
1: Hey, met Michael Anzo. Luister vooral ook mee met de vrolijke vrienden van Family Radio.
2: Hallo, ik ben Jan Buitens. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister mee naar Family Radio.